Ndona fuma feny fatra mamaky loma ndona ratra rehefa nitina andrandraina no mampiferinaina lay malalana tenaina no malasalasa saina tsy hay hoe fokafoka taina samba te sana saina loka veny tsy ampisira sa izy mihitsy ny ratsina fa tofany ny anakina sy manao fanahiniana de tony hoe tsy raharahina samba te atao hoe tiana fa de milamila vanina